Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondagmorgen van 10 tot 12 kunt u weer lusten naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you been romance.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit is Radio Express, de radio van Stad.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we verlusten naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voor en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disgaïn-Lei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Een maand na de sluiting van de pre-metro-tunnel tussen Linker- en Rechteroever blijken de alternatieve transportmiddelen goed te worden gebruikt. Vooral de pendelbus tussen het Frederik van Edeplein en het Operaplein is populair. Op weekdagen maken dagelijks ruim 10.000 reizigers gebruik van die verbinding. Ook het tijdelijk heropende treinstation op Linkeroever trekt reizigers. Op een doorsnee weekdag stappen daar zo'n 530 mensen op de trein. Daarnaast is ook het gebruik van de veerboot sterk gestegen. In mei maakten bijna 200.000 mensen de oversteek, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ook de rode velodeelfietsen winnen aan populariteit. Het aantal ritten tussen Linker- en Rechteroever is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld.

Na zware bewolking, regen en onweer komen er opklaringen in de namiddag. Het wordt niet warmer dan 18 graden vandaag. Morgen is het omgekeerd. Dan starten we droog met wat zon en komen er na de middag regenbuien en onweer bij zo'n 19 graden. Zondag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur blijft steken onder de 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voordeed en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disgenlei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6 uur voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkel arme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio.

zondagmorgen van 10 tot 12 kun je weer luisteren naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlien Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disgaïn-Lei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voor en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6:00 voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkelarme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Na zware bewolking, regen en onweer komen er opklaringen in de namiddag. Het wordt niet warmer dan 18 graden vandaag. Morgen is het omgekeerd. Dan starten we droog met wat zon en komen er na de middag regenbuien en onweer bij zo'n 19 graden. Zondag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur blijft steken onder de 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De voormalige stelplaats van De Lijn op Nieuw-Zurenborg krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de stad van de Sieten een levendige en veilige plek maken voor de buurt. De focus ligt op ontmoeting en vergroening. Daarom zoekt AG Vespa partners die de gebouwen en buitenruimte tijdelijk willen gebruiken. Een pop-up buurtpark behoort tot de mogelijkheden. Er komt ook een tijdelijk schoolgebouw voor basisschool De Kleine Wereldburger. Tijdens de zomer kunnen er buurtevenementen plaatsvinden. Een deel van het terrein doet nu al dienst als werfdepot voor de heraanleg van de Transvaalstraat. Vanaf 1 oktober wordt bovendien een tijdelijke minderhinderparking voorzien voor bewoners met een parkeervergunning. De definitieve ontwikkeling van Nieuw-Zurenborg maakt deel uit van het grotere Ringstad-project. De verdere plannen worden uitgewerkt na de overkappingsstudie van de Antwerpse Ring, die eind 2026 wordt verwacht. Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disguin-Lei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De Wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6:00 voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkelarme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Het is al lang bewezen. Wie een hond bezit, heeft een grotere kans op een lang en gelukkig leven. Dat komt in de eerste plaats omdat bewegen met een hond simpelweg moet, door weer en wind dan nog wel. Als hondenbezitter ben je namelijk een paar uur per dag buiten in beweging. Zo zorgt die blaffende personal trainer ervoor dat je ongemerkt in topconditie blijft. Maar er is meer. Het knuffelen met je huisdier triggert de aanmaak van oxytocine. Het knuffelhormoon dat je tot rust brengt, je bloeddruk ook verlaagt en je ook sneller een verzadigd gevoel bezorgt bij het eten. Hoe is het met het weer gesteld op de maan? Wel, de maan die heeft geen atmosfeer en daardoor is er ook geen weer zoals we dat op aarde kennen. Het kan er dus niet regenen of sneeuwen en het waait er ook niet. De atmosfeer beschermt de aarde tegen zonnestralen en aangezien de maan geen atmosfeer heeft, heeft ze ook die bescherming niet. Dat zorgt ervoor dat de temperaturen enorm kunnen verschillen. Overdag kan het er meer dan 100 graden worden, terwijl de temperatuur er 's nachts tot maar liefst min 170 graden kan zakken.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Vandaag dompelen we ons een beetje onder in de feestsfeer en het bier van Ekeren. Ik zit bij Giovanni Christis van de Ekerse brouwerij Galea Crafts. Giovanni, ja, er komt een belangrijk weekend aan, hè, want er wordt heel wat bier geproefd.
2: Absoluut, absoluut. Het eerste weekend van juni, op 7 juni meer bepaald, is het de Dorpsdag van Ekeren en de bijgevoegde bierproeverfeesten. De bierproeverfeesten zijn eigenlijk lokale brouwerijen die daar hun bier promoten aan de mensen die komen bezoeken. En van 1 tot 7 kan je dan rond de 40, 50 verschillende bieren proeven.
1: Zijn er eigenlijk veel brouwerijen in Ekeren?
2: In Ekeren momenteel niet meer. Je had vroeger de drie vaten, maar die is gestopt. Dus ik ben momenteel de enige.
1: En jouw bier, dat is Galea Crafts, of jouw bieren. Wat voor bieren zijn dat?
2: Dus ja, Galea is de enige. Ik ga wel zeggen, van, er is geen fysieke brouwerij in Ekeren, want ik krijg dikwijls de vraag, kunnen we uw brouwerij bezoeken? Ik profileer mezelf als een gypsybroer. Dus ik ontwikkel mijn recepten en bieren en ideeën. Ik test die uit op een mini-installatie bij mij thuis. Gewoon in de tuin op het terras. En dan ga ik die brouwen bij andere bierinstallaties, andere brouwerijen doorheen Vlaanderen. Ik maak een heel wijd gamma aan bieren en bierstijlen. Maar doorheen de jaren heb ik mijn eigen vooral gespecialiseerd in stouts. Dus echt zwarte bieren, hoog in alcohol en barrel-aged bieren. Dus bieren die gerijpt zijn op eikenvaten.
1: Die dan vaak naar whisky smaken als je die vaten gebruikt?
2: Ja, dus ik heb een heel verscheidenheid aan vaten al gebruikt. Dat gaat van whiskyvaten, tequilavaten, mezcal, ginvaten, rumvaten, bourbonvaten en noem maar op. Ik zoek altijd wel iets, een vat dat ik nog nooit niet heb gebruikt, ben ik altijd naar op zoek.
1: Ik ben toch nog wel benieuwd naar jouw bieren. Maar ik stel voor dat we eerst een drinken en naar wat muziek luisteren.

0: nog altijd bij Giovanni Christis met een gezegende naam, denk ik. Ja, we hadden het over jouw bieren. Die gaan naar de stouthoek, maar je zegt, heb je eigenlijk een gewone toegankelijk bier, zoals een pils of zo?
1: Een pils heb ik niet, maar ik ben wel begonnen met een triple. Dus de Galea Grand Cru, dat is het bier waar ik bijna 10 jaar geleden mee ben begonnen. Daar is dan ondertussen ook nog een 4-granen blond biertje bijgekomen van 4,5.

0: publiek zijn, omdat ze redelijk speciaal zijn. Hier in de buurt moet ik al even nadenken waar het zou kunnen. Er zijn een aantal cafés in Antwerpen dat mijn bieren aanbieden, zoals de Special Belge Taproom.
1: In het Groen Kwartier.
0: Ja, klopt, inderdaad. De Pardaf, om de Suikerui, de hoek van de Suikerui en de Kaai. Die heeft ook wel wat Galea bieren in het aanbod. En dan wisselt het zo aan. Ja. Er is nog wel Dr. Bier. Dr. Bier schenkt heel veel van mijn alcoholvrije.
1: Dat alcoholvrij gegeven, dat is wel aan het stijgen, hè?
0: Absoluut, absoluut. Als u mij 5 jaar geleden had geïnterviewd en had ik gezegd alcoholvrij, daar begin ik niet mee. Maar ik heb dat dan toch gedaan en het is toch wel gebleken dat dat moet.
1: En die naam Galea, waar komt die gaan vandaan?
0: Dus als kind had ik een voorliefde voor zowat de Romeinen en de Galliërs. En wat opzoekwerk, wat Googlewerk, leerde mij dat Galea de naam, de Latijnse naam is van de helm van de Romeinse centurion. En zo is Galea eigenlijk wat ontstaan.
1: We moeten afsluiten, maar we waren begonnen over de dorpsfeesten en het bierproeversfeest. Waar en wanneer gaat dat door?
0: Dus 7 juni op het Christus Koningplein in Ekeren van 1 tot 7. Gratis inkom en bier gewoon te krijgen via jetons.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Na zware bewolking, regen en onweer komen er opklaringen in de namiddag. Het wordt niet warmer dan 18 graden vandaag. Morgen is het omgekeerd. Dan starten we droog met wat zon en komen er na de middag regenbuien en onweer bij zo'n 19 graden. Zondag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur blijft steken onder de 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voor deed en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Een maand na de sluiting van de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever blijken de alternatieve transportmiddelen goed te worden gebruikt. Vooral de pendelbus tussen het Frederik van Edeplein en het Operaplein is populair. Op weekdagen maken dagelijks ruim 10.000 reizigers gebruik van die verbinding. Ook het tijdelijk heropende treinstation op linkeroever trekt reizigers. Op een doorsnee weekdag stappen daar zo'n 530 mensen op de trein. Daarnaast is ook het gebruik van de veerboot sterk gestegen. In mei maakten bijna 200.000 mensen de oversteek, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ook de rode velodeelfietsen winnen aan populariteit. Het aantal ritten tussen linker- en rechteroever is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld. De voormalige stelplaats van de lijn op Nieuw-Zurenborg krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de stad van de Sieten een levendige en veilige plek maken voor de buurt. De focus ligt op ontmoeting en vergroening. Daarom zoekt AG Vespa partners die de gebouwen en buitenruimte tijdelijk willen gebruiken. Een pop-up buurtpark behoort tot de mogelijkheden. Er komt ook een tijdelijk schoolgebouw voor basisschool De Kleine Wereldburger. Tijdens de zomer kunnen er buurtevenementen plaatsvinden. Een deel van het terrein doet nu al dienst als werfdepot voor de heraanleg van de Transvaalstraat. Vanaf 1 oktober wordt bovendien een tijdelijke minder hinderparking voorzien voor bewoners met een parkeervergunning. De definitieve ontwikkeling van Nieuw-Zurenborg maakt deel uit van het grotere Ringstad-project. De verdere plannen worden uitgewerkt na de overkappingsstudie van de Antwerpse Ring, die eind 2026 wordt verwacht.

zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we luisteren naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Na zware bewolking, regen en onweer komen er opklaringen in de namiddag. Het wordt niet warmer dan 18 graden vandaag. Morgen is het omgekeerd. Dan starten we droog met wat zon en komen er na de middag regenbuien en onweer bij zo'n 19 graden. Zondag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur blijft steken onder

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disguinlei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6 uur voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkelarme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio. De voormalige stelplaats van de lijn op Nieuw-Zurenborg krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de stad van de Sieten een levendige en veilige plek maken voor de buurt. De focus ligt op ontmoeting en vergroening. Daarom zoekt AG Vespa partners die de gebouwen en buitenruimte tijdelijk willen gebruiken. Een pop-up buurtpark behoort tot de mogelijkheden. Er komt ook een tijdelijk schoolgebouw voor basisschool De Kleine Wereldburger. Tijdens de zomer kunnen er buurtevenementen plaatsvinden. Een deel van het terrein doet nu al dienst als werfdepot voor de heraanleg van de Transvaalstraat. Vanaf 1 oktober wordt bovendien een tijdelijke minder hinderparking voorzien voor bewoners met een parkeervergunning. De definitieve ontwikkeling van Nieuw-Zurenborg maakt deel uit van het grotere Ringstad-project. De verdere plannen worden uitgewerkt na de overkappingsstudie van de Antwerpse Ring, die eind 2026 wordt verwacht.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren.

herbeleefd. Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.

0: maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Why, uit 1992 van Annie Lennox, was de eerste solo-single die Annie ook zelf schreef. Lyrisch draaide het om het verlies, spijt en het zoeken naar begrip in een stuk gelopen relatie. Het nummer van de Schotse zangeres, die eerder met Dave Stewart de Eurythmics vormde, stond op haar eerste album Diva. Van deze plaat werden wereldwijd maar liefst meer dan 15 miljoen stuks verkocht. De Britse Sophie Muller regisseerde de videoclip van Why, waarin Lennox te zien was als een revuester achter haar kaptafel. Muller werkte ook samen met artiesten als No Doubt, Coldplay en Brandon Flowers. De song Why behaalde de vijfde plek in de Britse chart en nummer 6 in de Nederlandse top 40.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20 uur verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20 uur verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De koning van de straatmuzikanten werd hij genoemd. We hebben het vandaag over Don Partridge, die als een van de eerste optrad op straat als een eenmansband. Don verliet op zijn 15e de ouderlijke woning in Bournemouth, Engeland en zwierf rond als inbreker. Zo haalde hij het nieuws toen hij van de Hammersmithbrug in Londen wilde springen, uitgerust met zelfgemaakte vleugels. Begin de jaren 60 startte Don met straatoptredens in Londen en op het vasteland van Europa, samen met collega-gitarist Alan Young. Ze speelden in Britse en Ierse pubs en Don zong Amerikaanse en Ierse folk- en bluesongs begeleid op gitaar. Kort daarna trok hij de wijde wereld in als eenmansband, waarbij hij tegelijkertijd gitaar, kazoo of mondharmonica speelde, met een grote trom op zijn rug de cymbalen en tamboerijn bediende. Zo werd hij een unieke verschijning in het straatbeeld. En ondanks het feit dat hij vaak werd opgepakt en beboet, kreeg hij een schare fans achter zich en werd hij zelfs enkele keren in tv-programma's uitgenodigd. In 1968 nam hij uiteindelijk zijn debuutsong op, Rosie genaamd. Het werd een top 10 hit in binnen- en buitenland. Na het succes van Rosie stopte Partridge als straatmuzikant en ging hij zich richten op een meer orthodoxe, professionele zangcarrière. Zo trad hij op tijdens grote concerten naast The Rolling Stones en Status Quo. Toch zal hij bij ons de hit Rosie niet meer overtreffen. Don Partridge stierf in 2010 aan een hartaanval. Daarvoor was hij weer vaker te zien in het straatbeeld en speelde hij zijn nummers op markten en pleinen. Het verhaal van een bijzonder artiest. Hier is hij alvast met zijn bekende Rosie. We luisteren naar Don Partridge.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 5 juni 1901. Op 5 juni 1901 om 14:30 in de namiddag brak er brand uit in het groot stapelhuis in Antwerpen. De entrepot, zoals we zeggen. Het vuur verspreidde zich zo snel dat er van blussen door de brandweer zelfs geen sprake meer kon zijn. Het enige wat ze konden doen was zoveel mogelijk redden uit de omliggende gebouwen. Het Koninklijk Stapelhuis beslaat een oppervlakte van 31.650 vierkante meter. Het duurde 3 dagen om de brand te blussen, maar voor sommige Antwerpenaren was het een waar spektakel. Op een postkaart met een foto van de brand schreef een Antwerpenaar naar een familielid: "Je ziet hier de brand in volle geweld. Het was werkelijk mooi om te zien. Ik zag alle muren vallen, van de eerste tot de laatste. Het was formidabel." Op 8 juni 1901 bracht de koning een bezoek aan de ramp. Ook dat was formidabel. Zaterdag 5 juni 1909. 5 juni 1909 betekende de start van de koloniale feesten in Antwerpen. Die werden gehouden omdat eerder Congo een Belgische kolonie was geworden en dat naar aanleiding van de wet van 18 november 1908. Voordien was het nog een privébezit van koning Leopold II. Het feit werd gevierd met grote praalstoeten en feestelijkheden. En Leopold II bracht zelf een bezoek aan Antwerpen. In het licht van wat we nu weten over het verschrikkelijke lijden van de Congolese bevolking onder de Belgische overheersing, is het wrang om de praalwagens en grote feesten te zien op de oude postkaarten en foto's waarop je Leopold II ziet paraderen over de mer.
2: Dit is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond komen er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog bij minimum 10 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, onweer, wolken en zon. De maximumtemperatuur is dan 19 graden. Ook maandag kan het in de namiddag regenen, maar het is dan iets warmer bij zo'n 22 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voordeed en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. De voormalige stelplaats van de lijn op Nieuw-Zurenborg krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de stad van de Site een levendige en veilige plek maken voor de buurt. De focus ligt op ontmoeting en vergroening. Daarom zoekt AG Vespa partners die de gebouwen en buitenruimte tijdelijk willen gebruiken. Een pop-up buurtpark behoort tot de mogelijkheden. Er komt ook een tijdelijk schoolgebouw voor basisschool De Kleine Wereldburger. Tijdens de zomer kunnen er buurtevenementen plaatsvinden. Een deel van het terrein doet nu al dienst als werfdepot voor de heraanleg van de Transvaalstraat. Vanaf 1 oktober wordt bovendien een tijdelijke minder hinderparking voorzien voor bewoners met een parkeervergunning. De definitieve ontwikkeling van Nieuw-Zurenborg maakt deel uit van het grotere Ringstad-project. De verdere plannen worden uitgewerkt na de overkappingsstudie van de Antwerpse Ring, die eind 2026 wordt verwacht. Een maand na de sluiting van de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever blijken de alternatieve transportmiddelen goed te worden gebruikt. Vooral de pendelbus tussen het Frederik van Edeplein en het Operaplein is populair. Op weekdagen maken dagelijks ruim 10.000 reizigers gebruik van die verbinding. Ook het tijdelijk heropende treinstation op linkeroever trekt reizigers. Op een doorsnee weekdag stappen daar zo'n 530 mensen op de trein. Daarnaast is ook het gebruik van de veerboot sterk gestegen. In mei maakten bijna 200.000 mensen de oversteek, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ook de rode velodeelfietsen winnen aan populariteit. Het aantal ritten tussen linker- en rechteroever is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20 uur verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Op 6 en 7 juni verandert het Rivierenhof in een levendig middeleeuws tafereel tijdens de Kwaaie Wereld. Wandel langs kampementen, ontdek oude ambachten en woon een indrukwekkende veldslag bij. Je kan er ook rondkuieren op een middeleeuwse markt met eten en drinken. Het evenement is gratis en geschikt voor het hele gezin. Op 6 en 7 juni in het Rivierenhof dus. Van 4 tot en met 7 juni staat Antwerpen volledig in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. Geen gesloten modeweek, maar een open stadsfestival waar je mode echt beleeft. Verspreid over de binnenstad ontdek je modeshows, expos, talks en installaties in winkels. Je maakt kennis met gevestigde namen en jong talent. Hoogtepunten zijn onder meer de expo rond de Antwerpse 6 in het Modemuseum en de jaarlijkse show van de Modeacademie. En veel van de activiteiten zijn bovendien gratis. Van 4 tot en met 7.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Vandaag dompelen we ons een beetje onder in de feestsfeer en het bier van Ekeren. Ik zit bij Giovanni Christis van de Ekerse brouwerij Galea Crafts. Giovanni, ja, er komt een belangrijk weekend aan, hè, want er wordt heel wat bier geproefd.
2: Absoluut, absoluut. Het eerste weekend van juni, op 7 juni meer bepaald, is het de Dorpsdag van Ekeren en de bijgevoegde bierproeverfeesten. De bierproeverfeesten zijn eigenlijk lokale brouwerijen die daar hun bier promoten aan de mensen die komen bezoeken. En van 1 tot 7 kan je dan rond de 40, 50 verschillende bieren proeven.
1: Zijn er eigenlijk veel brouwerijen in Ekeren?
2: In Ekeren momenteel niet meer. Je had vroeger de drie vaten, maar die is gestopt. Dus ik ben momenteel de enige.
1: En jouw bier, dat is Galea Crafts, of jouw bieren. Wat voor bieren zijn dat?
2: Dus ja, Galea is de enige. Ik ga wel zeggen, van, er is geen fysieke brouwerij in Ekeren, want ik krijg dikwijls de vraag, kunnen we uw brouwerij bezoeken? Ik profileer mezelf als een gypsybroer, dus ik ontwikkel mijn recepten en bieren en ideeën. Ik test die uit op een mini-installatie bij mij thuis, gewoon in de tuin op het terras. En dan ga ik die brouwen bij andere bierinstallaties, andere brouwerijen doorheen Vlaanderen. Ik maak een heel wijd gamma aan bieren en bierstijlen. Maar doorheen de jaren heb ik mijn eigen vooral gespecialiseerd in stouts. Dus echt zwarte bieren, hoog in alcohol, en barrel-aged bieren. Dus bieren die gerijpt zijn op eikenvaten.
1: Die dan vaak naar whisky smaken als je die vaten gebruikt?
2: Ja, dus ik heb een heel verscheidenheid aan vaten al gebruikt. Dat gaat van whiskyvaten, tequilavaten, mezcal, ginvaten, rumvaten, bourbonvaten en noem maar op. Ik zoek altijd wel iets, een vat dat ik nog nooit niet heb gebruikt, ben ik altijd naar op zoek.
1: Ik ben toch nog wel benieuwd naar jouw bieren. Maar ik stel voor dat we eerst een drinken en naar wat muziek luisteren.

0: Ik zit nog altijd bij Giovanni Christis met een gezegende naam, denk ik. Ja, we hadden het over jouw bieren. Die gaan naar de stouten, maar je zegt, heb je eigenlijk een gewone toegankelijk bier, zoals een pils of zo?
1: Een pils heb ik niet, maar ik ben wel begonnen met een triple. Dus de Galea Grand Cru, dat is het bier waar ik bijna 10 jaar geleden mee ben begonnen. Daar is dan ondertussen ook nog een 4-granen-blond biertje bijgekomen van 4,5%. Dat is geen pils, maar dat is wel doordrinkbaar en zo, toegankelijk. Ook heb ik alcoholvrije bieren in het gamma. Ook geen pils hier, maar ook weer wat specialer. Ik gebruik graag speciale ingrediënten. Dus ik heb bijvoorbeeld een alcoholvrij met ananas en gember. En ik heb nu net een alcoholvrije red ale, dus gebaseerd op een Irish red, dus niet met fruit, gelanceerd.
0: En waar kan men die bieren eigenlijk proeven? Want ik heb die nog, denk ik, nergens tegengekomen.
1: Mijn focus ligt eigenlijk vooral op verkoop in drankhandels, omdat de meeste bieren toch wel voor een niche publiek zijn, omdat ze redelijk speciaal zijn. Hier in de buurt moet ik al even nadenken waar het zou kunnen. Er zijn een aantal cafés in Antwerpen dat mijn bieren aanbieden, zoals de Special Belge Taproom.
0: In het Groen Kwartier.
1: Ja, klopt, inderdaad. De Pardaf, om de suikerui. De hoek van de Suikerui en de Kaai. Die heeft ook wel wat Galea-bieren in het aanbod. En dan wisselt het zo aan. Ja. Er is nog wel Dr. Bier. Dr. Bier schenkt heel veel van mijn alcoholvrije.
0: Dat alcoholvrij gegeven, dat is wel aan het stijgen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Als u mij 5 jaar geleden had geïnterviewd en had ik gezegd, alcoholvrij, daar begin ik niet mee. Maar ik heb dat dan toch gedaan en het is toch wel gebleken dat dat moet.
0: En die naam Galea, waar komt die gaan vandaan?
1: Dus als kind had ik een voorliefde voor de Romeinen en de Galliërs. En wat opzoekwerk, wat Googlewerk, leerde mij dat Galea de naam, de Latijnse naam is van de helm van de Romeinse centurion. En zo is Galea eigenlijk wat ontstaan.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond komen er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog bij minimum 10 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, onweer, wolken en zon. De maximum temperatuur is dan 19 graden. Ook maandag kan het in de namiddag regenen, maar het is dan iets warmer bij zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voordeed en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6:00 voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkelarme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio. Een maand na de sluiting van de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever blijken de alternatieve transportmiddelen goed te worden gebruikt. Vooral de pendelbus tussen het Frederik van Edeplein en het Operaplein is populair. Op weekdagen maken dagelijks ruim 10.000 reizigers gebruik van die verbinding. Ook het tijdelijk heropende treinstation op linkeroever trekt reizigers. Op een doorsnee weekdag stappen daar zo'n 530 mensen op de trein. Daarnaast is ook het gebruik van de veerboot sterk gestegen. In mei maakten bijna 200.000 mensen de oversteek, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ook de rode velodeelfietsen winnen aan populariteit. Het aantal ritten tussen linker- en rechteroever is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld. De

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
4: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EBT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni. Op 12 juni staat zangeres Lise in de Stadsschouwburg met haar eerste grote soloconcert Lise Sings Legend. Lise, dat is de artiestennaam van Lisa van Rossum. Die ken je misschien wel als backing vocal van haar broer Meteor. Maar de voorbije jaren treedt ze steeds meer op de voorgrond. In deze show brengt ze geen gewone covers, maar krachtige en persoonlijke interpretaties van iconische artiesten zoals Prince, Whitney Houston, Celine Dion en Lady Gaga. Met haar warme stem en sterke podiumpresence geeft ze bekende nummers een eigen twist zonder de herkenbaarheid te verliezen. Ze wordt begeleid door een liveband en vier backing vocals, wat zorgt voor een rijke en meeslepende sound. Lise op 12 juni in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond komen er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog bij minimum 10 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, onweer, wolken en zon. De maximum temperatuur is dan 19 graden. Ook maandag kan het in de namiddag regenen, maar het is dan iets warmer bij zo'n 22 graden.

zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we luisteren naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 tot 16 uur om te zoeken naar verborgen schatten tussen boeken en vinyl. En wie even wil pauzeren kan terecht bij de Apero-truck voor een drankje en een hapje. De Lettermarkt loopt nog tot 12 september.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op. Prei lijkt alledaags, maar wist je dat hij familie is van knoflook en ui en vroeger zelfs als geluksbrenger gold? In Wales is de prei een nationaal symbool. Soldaten droegen prei op hun helm om elkaar te herkennen in de strijd. In de keuken verdient hij ook meer eer. Prei is namelijk zachter en verfijnder van smaak dan ui en geeft gerechten een milde, romige diepte. Een verrassende tip nog, rooster prei in de oven met wat olijfolie, zout en citroenschil. Zo karamelliseert hij en krijgt hij een nootachtige toets. Gooi het donkergroene loof echter niet weg, trek er een geurige bouillon van of gebruik het gewoon in de soep.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
6: Het beste uit de jaren 80.

Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bocky de Rapper, is Drip de plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai. Op 27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boularen geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een

Vanavond komen er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog bij minimum 10 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, onweer, wolken en zon. De maximum temperatuur is dan 19 graden. Ook maandag kan het in de namiddag regenen, maar het is dan iets warmer bij zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De voormalige stelplaats van De Lijn op Nieuw-Zurenborg krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de stad van de Site een levendige en veilige plek maken voor de buurt. De focus ligt op ontmoeting en vergroening. Daarom zoekt AG Vespa partners die de gebouwen en buitenruimte tijdelijk willen gebruiken. Een pop-up buurtpark behoort tot de mogelijkheden. Er komt ook een tijdelijk schoolgebouw voor basisschool De Kleine Wereldburger. Tijdens de zomer kunnen er buurtevenementen plaatsvinden. Een deel van het terrein doet nu al dienst als werfdepot voor de heraanleg van de Transvaalstraat. Vanaf 1 oktober wordt bovendien een tijdelijke minder hinderparking voorzien voor bewoners met een parkeervergunning. De definitieve ontwikkeling van Nieuw-Zurenborg maakt deel uit van het grotere Ringstad-project. De verdere plannen worden uitgewerkt na de overkappingsstudie van de Antwerpse Ring die eind 2026 wordt verwacht. Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disguin-Lei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de ring moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voor en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: En nu, nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Magnesium wordt ook wel de vonk van het leven genoemd en dat is niet voor niets. Het mineraal is namelijk betrokken bij meer dan 300 biochemische reacties in je lichaam en is ook nodig in elke cel. Genoeg magnesium binnenkrijgen is dus altijd belangrijk. Maar sta je gedurende een langere periode onder grotere druk dan normaal, zorg dan helemaal dat je voldoende magnesium binnenkrijgt. Het haalt de scherpe randjes van stress. Amandelen, zonnebloempitten, walnoten en zilvervliesrijst zijn ook goede bronnen van magnesium. Hoe is het met het weer gesteld op de maan? Wel, de maan die heeft geen atmosfeer en daardoor is er ook geen weer zoals we dat op aarde kennen. Het kan er dus niet regenen of sneeuwen en het waait er ook niet. De atmosfeer beschermt de aarde tegen zonnestralen en aangezien de maan geen atmosfeer heeft, heeft ze ook die bescherming niet. Dat zorgt ervoor dat de temperaturen enorm kunnen verschillen. Overdag kan het er meer dan 100 graden worden, terwijl de temperatuur er 's nachts tot maar liefst min 170 graden kan zakken.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Vandaag dompelen we ons een beetje onder in de feestsfeer en het bier van Ekeren. Ik zit bij Giovanni Christis van de Ekerse brouwerij Galea Crafts. Giovanni, ja, er komt een belangrijk weekend aan, hè, want er wordt heel wat bier geproefd.
2: Absoluut, absoluut. Het eerste weekend van juni, op 7 juni meer bepaald, is het de Dorpsdag van Ekeren en de bijgevoegde bierproeverfeesten. De bierproeverfeesten zijn eigenlijk lokale brouwerijen die daar hun bier promoten aan de mensen die komen bezoeken. En van 1 tot 7 kan je dan rond de 40, 50 verschillende bieren proeven.
1: Zijn er eigenlijk veel brouwerijen in Ekeren?
2: In Ekeren momenteel niet meer. Je had vroeger de drie vaten, maar die is gestopt. Dus ik ben momenteel de enige.
1: En jouw bier, dat is Galea Crafts, of jouw bieren. Wat voor bieren zijn dat?
2: Dus ja, Galea is de enige. Ik ga wel zeggen, van, er is geen fysieke brouwerij in Ekeren, want ik krijg dikwijls de vraag, ah, kunnen we uw brouwerij bezoeken? Ik profileer mezelf als een gypsybroer, dus ik ontwikkel mijn recepten en bieren en ideeën. Ik test die uit op een mini-installatie bij mij thuis, gewoon in de tuin op het terras. En dan ga ik die brouwen bij andere bierinstallaties, andere brouwerijen doorheen Vlaanderen. Ik maak een heel wijd gamma aan bieren en bierstijlen. Maar doorheen de jaren heb ik mijn eigen vooral gespecialiseerd in stouts. Dus echt zwarte bieren, hoog in alcohol, en barrel-aged bieren. Dus bieren die gerijpt zijn op eikenvaten.
1: Die dan vaak naar whisky smaken als je die vaten gebruikt?
2: Ja, dus ik heb een heel verscheidenheid aan vaten al gebruikt. Dat gaat van whiskyvaten, tequilavaten, mezcal, ginvaten, rumvaten, bourbonvaten en noem maar op. Ik zoek altijd wel iets, een vat dat ik nog nooit niet heb gebruikt, ben ik altijd naar op zoek.
1: Ik ben toch nog wel benieuwd naar jouw bieren. Maar ik stel voor dat we eerst even drinken en naar wat muziek luisteren.

0: Ik zit nog altijd bij Giovanni Christis met een gezegende naam, denk ik. Ja, we hadden het over jouw bieren. Die gaan naar de stout op, maar je zegt, heb je eigenlijk een gewone toegankelijk bier, zoals een pils of zo?
1: Een pils heb ik niet, maar ik ben wel begonnen met een triple. Dus de Galea Grand Cru, dat is het bier waar ik bijna 10 jaar geleden mee ben begonnen. Daar is dan ondertussen ook nog een 4-granen blond biertje bijgekomen van 4,5%. Dat is geen pils, maar dat is wel doordrinkbaar en zo, toegankelijk. Ook heb ik alcoholvrije bieren in het gamma. Ook geen pils hier, maar ook weer wat specialer. Ik gebruik graag speciale ingrediënten. Dus ik heb bijvoorbeeld een alcoholvrij met ananas en gember. En ik heb nu net een alcoholvrij red ale, dus gebaseerd op een Irish red, dus niet met fruit, gelanceerd.
0: En waar kan men die bieren eigenlijk proeven? Want ik heb die nog, denk ik, nergens tegengekomen.
1: Mijn focus ligt eigenlijk vooral op verkoop in drankhandels, omdat de meeste bieren toch wel voor een niche publiek zijn, omdat ze redelijk speciaal zijn. Hier in de buurt moet ik al even nadenken waar het zou kunnen. Er zijn een aantal cafés in Antwerpen dat mijn bieren aanbieden, zoals de Special Belge Taproom.
0: In het Groen Kwartier.
1: Ja, klopt, inderdaad. De Pardaf, om de Suikerui. De hoek van de Suikerui en de Kaai, die heeft ook wel wat Galea-bieren in het aanbod. En dan wisselt het zo wat. Ja. Er is nog wel Dr. Bier. Dr. Bier schenkt heel veel van mijn alcoholvrije.
0: Dat alcoholvrij gegeven, dat is wel aan het stijgen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Als u mij 5 jaar geleden had geïnterviewd en had ik gezegd, alcoholvrij, daar begin ik niet mee. Maar ik heb dat dan toch gedaan en het is toch wel gebleken dat dat moet.
0: En die naam Galea, waar komt die gaan vandaan?
1: Dus als kind had ik een voorliefde voor zowat de Romeinen en de Galliërs. En wat opzoekwerk, wat Googlewerk, leerde mij dat Galea de naam, de Latijnse naam is van de helm van de Romeinse centurion. En zo is Galea eigenlijk wat ontstaan.
0: We moeten afsluiten, maar we waren begonnen over de dorpsfeesten en het bierproeversfeest. Waar en wanneer gaat dat door?
1: Dus 7 juni op het Christus Koningplein in Ekeren van 1 tot 7. Gratis inkom en bier gewoon te krijgen via jetons.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond komen er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog bij minimum 10 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, onweer, wolken en zon. De maximum temperatuur is dan 19 graden. Ook maandag kan het in de namiddag regenen, maar het is dan iets warmer bij zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het grote olielek van begin april in de Antwerpse haven blijkt veroorzaakt te zijn door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van een expert die werd aangesteld door de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het gat zou eerder zijn ontstaan in een andere haven. Toen het schip aankwam in het deurgangdok, kwam de beschadiging onder de waterlijn terecht, door onder andere de zware lading aan boord en de getijden. Omdat het incident zich 's nachts voordeed en de zichtbaarheid beperkt was, werd het lek pas enkele uren later ontdekt. Volgens het onderzoek is er geen sprake van een grote menselijke fout. Het olielek legde het scheepvaartverkeer in de haven lange tijd stil en veroorzaakte ook milieuschade. Stad Antwerpen is gestart met de afbraak van het oude stadsgebouw aan de Disguin-Lei. Daarmee zet ze nieuwe stappen in de herontwikkeling van de zone langs de ring. Het gebouw werd de voorbije maanden eerst ontmanteld en asbest vrijgemaakt. De afbraak zal grotendeels afgerond zijn voor het bouwverlof. Na de zomer wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijk krijgt Pompark Zuid verder vorm. Langs het park komt een 8 meter hoge geluidsmuur die het verkeerslawaai van de moet beperken. De werken maken deel uit van Ringpark Groene Vesten, het groot stadsproject dat de groenzones langs de ring met elkaar moet verbinden. Het toekomstige park wordt ongeveer even groot als 190 voetbalvelden en moet zorgen voor meer groen, betere wandelruimte en sterkere verbindingen tussen de omliggende buurten. Pompark Zuid is momenteel in aanleg. Ook voor de andere delen van het ringpark liggen de plannen klaar. Op zaterdag 20 juni wordt de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw het decor voor Borger Rio. Het gratis familiefestival brengt muziek, dans, cultuur en ontmoeting samen en lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. Een van de blikvangers is de bekende parade die vanaf 2:30 twee keer over de Turnhoutse baan trekt. 16 dansgroepen en internationale acts zorgen voor een kleurrijk spektakel. Nieuw dit jaar zijn pop-up optredens die onverwacht opduiken langs het parcours. De wereldmarkt is ook opnieuw van de partij in de Eliardstraat. Je kan er proeven van gerechten uit verschillende landen, genieten van muziek en dans en deelnemen aan workshops. Op het Morkensplein zorgt de Bom Gia stage vanaf 6:00 voor een avond vol live muziek. Headliner is de Antwerpse band Think of One, die na zijn comeback opnieuw op het podium staat. Verder zijn er een grote braderij met zo'n 200 standhouders, een rommelmarkt, kinderanimatie en een prikkelarme ruimte. Borger Rio loopt van de voormiddag tot laat in de avond en is volledig gratis. Meer info via de site van Borger Rio. De

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 5 juni 1901. Op 5 juni 1901 om 2:30 in de namiddag brak er brand uit in het groot stapelhuis in Antwerpen. De entrepot, zoals we zeggen. Het vuur verspreidde zich zo snel dat er van blussen door de brandweer zelfs geen sprake meer kon zijn. Het enige wat ze konden doen was zoveel mogelijk redden uit de omliggende gebouwen. Het Koninklijk Stapelhuis beslaat een oppervlakte van 31.650 vierkante meter. Het duurde 3 dagen om de brand te blussen, maar voor sommige Antwerpenaren was het een waar spektakel. Op een postkaart met een foto van de brand schreef een Antwerpenaar naar een familielid: "Je ziet hier de brand in volle geweld. Het was werkelijk mooi om te zien. Ik zag alle muren vallen, van de eerste tot de laatste. Het was formidabel." Op 8 juni 1901 bracht de koning een bezoek aan de ramp. Ook dat was formidabel. Zaterdag 5 juni 1909. 5 juni 1909 betekende de start van de koloniale feesten in Antwerpen. Die werden gehouden omdat eerder Congo een Belgische kolonie was geworden en dat naar aanleiding van de wet van 18 november 1908. Voordien was het nog een privébezit van koning Leopold II. Het feit werd gevierd met grote praalstoeten en feestelijkheden. En Leopold II bracht zelf een bezoek aan Antwerpen. In het licht van wat we nu weten over het verschrikkelijke lijden van de Congolese bevolking onder de Belgische overheersing, is het wrang om de praalwagens en grote feesten te zien op de oude postkaarten en foto's waarop je Leopold II ziet paraderen over de mer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: The Hole of the Moon van de Waterboys uit 1986 was commercieel gezien hun meest succesvolle hit. Het nummer is ontstaan dankzij de vriendin van Waterboys-zanger Mike Scott. Zij vroeg hem of het moeilijk was om een nummer te schrijven. Scott bedacht zich niet, pakte de pen en sloeg aan het werk. Het resultaat van zijn werk werd The Hole of the Moon. Hoewel vaak wordt gesuggereerd dat het nummer over muzikale en literaire legendes gaat, zoals bijvoorbeeld Prince, heeft Scott deze link nooit expliciet bevestigd. Het thema draait om het verschil tussen iemand die visionair is en iemand met een beperkte blik. In Engeland bereikte het nummer van de Schotse band de 26e plaats. In Nederland net ietsjes beter, nummer 19. Toen in 1991 het album The Best of the Waterboys, 1981, 1990 werd uitgebracht, besloot de band het nummer opnieuw te releasen. Met succes, want ditmaal behaalde The Hole of the Moon in Engeland de nummer 3.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we lusten naar op trots hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op trots zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Kiss.
1: Radio Express. Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Express.

De Pikke Dieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikke Dieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikke Dieven. De toegang is gratis.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we weer lusten naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Vaar hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden liefs, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Dit is de Nachtexpress. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.
1: There she was.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.